De vuurvliegen dansen met de sterren in de reflectie van de plas. Dan, vervormd door een traan, beladen met herinneringen van hoe het daar ooit